0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip & Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Al my bene het mooi fris geword van alle gereierij. En my meisie, man, sy het joods geword van alle gevreierij.

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Ladies and gentlemen. Please welcome...
2: Die baas van die plaas.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Jotaal.
1: Jotaal.
0: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw stas. 109.
2: Van een stoute kijk, weet jij van wat ik praat?
0: Voor mij is het net een lijf, maar ik

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Jouw stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Every second,
3: every second,
2: every minute,
4: every hour,
2: music for your soul.
4: Yo, Stasi.

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

luisteraars, hartelijk goedenavond en jou baie welkom. As jy ingeskakel is op Harties FM, en dan is jy ook ingeskakel op die sender van jou stasie, wat uitsaai daarvan uit Brackenfell in Kaapstad. Dis goedenavond, dit is net skuins na 6, is saderhand, uiteindelik is ons hier op 'n saderhand, nou laas saderhand was ons nie hier nie. Ons program wat so'n bietjie aangepas was, ook vandag een bietjie aangepas, met Wilhelme Winkel wat eerst 6 uur vanavond begin, maar natuurlijk die eerste 3 kwartier doen ons boere opskop, lekker boere muziek, net vir jou, na jou kiese, en dan van 7:15 af, het ons Wilhelme Winkel tot so 7:45, net so, skyn voor 8 se kant. Nou ja, en jy weet hoe werk Wilhelme Winkel, dis die program waar jy die spelers bepaal met jou liedjie versoeken, en is 061-511-2602. So baie welkom by vanaand se uitgawe van Boere op Skop, net hier op jou gunsteling radio. Ons gaan wegval met enetjie van Manny Erasmus en is die Soutpansberg se polka.

gaan weer lekker aan de slag boerenmuziek toe. Nee, hier op een zaterdag aan die bij Harties FM. Je wil ons dingen anders doen. Welkom ook aan elke luisteraar van jouw statie. Want samen kun je er vanavond hier op die gunstelinge radiostatie. Maar het is nu 6:09. Ons doen boeren op skop tot zo 6:15 kant. En dan gaan we onze handelsbreek nemen en aangaan met Volume Winkel. Maar DJ Valley is op te wel Philip, want laat weten dat hij en zijn geliefde is ook ingeschakeld vanavond. Lekker hier vanavond samen, Philip. Ik weet niet of jullie dat gevierkje aangepakt hebben, maar als je het, geniet dan, mijn vriend. En dank je dat jullie samen kan hier op jullie gunsteling radiostatie. Kom eens gaan voort met nog lekkere boerenmuziek. Hier is energie van Nico van Rijnsburg, Donkerhoek Vastrap. En net daarna luisteren we ons naar Jaapie Loopser's Kooksterkie.

0: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

Wel, aan de andere hand, en dan kun je lekker samen tot in met Skunch voor acht van hand. Deel van het programma wordt bekend staan als Boer op Schop. Zo een paar lekkere boerenmuziektreffers voor ons boerenmuziekliefhebbers. Gewoonlijk gebeurt het op zaterdag tussen 5:15 en 6:00. Maar met ons natuurlijk daar die buitenuitzending gaat het vandaag. Ja, die programma een beetje aangepast. Zo een normale volumewinkel met jouw speellijst en jouw kiezen voor muziek begin om 6:45. Maak maar niet een noten daarvan, dan kun je ons samen tot Skunch voor 8:00. Maar ja, Felly sien voor mij, DJ Felly, hulle gaat nou eerst een swimpie van. Is het warm daar waar jy bly, Felly? Lijkt me so. As jy dan, meer dan na, gaan ons een nederige vuurtjie aansteek. Lekker. Wil ek een nederige vuurtjie? Hier is Nico van Rijnsburg. Hy sê, Tant Antjie ruik na gom.

Ons is natuurlijk lekker boere muziek samen met bijhang tot zo'n 6:45 sekant. Boere op skop, wat deel is van William Winkel. Hier op zaterdag die 3 oktober. Baie welkom in jou, hoop je geniet die muziek. Alta, wat met het weer, dat is niet zo wel nie. Ik denk me daar zo'n beetje ziekte daar bij hulle. Dat is een beetje pla, maar baie sterkte Alta. Ik hoop dat jy en Peter baie gauw gezond wordt. Kom ons maak nog so'n bietjie boeremusiek vir jou. Hier is enetjie van Nico Langeveld. Hy vertel ons so'n bietjie van die kerel van die perl.

Ik heb iemand kan aanvieren. Concertina spelen. Er zijn nog een banjo ook tussen een. Daar die twee instrumenten. Maak mijn dag. Banjo en concertina. Dank je daar aan Nico Langeveld met zijn kerel van die perl. En nou gaan we een draaitje maken daar bij Tansan van Christiana.

0: Van Sam van Christiana.
1: En hierdie is uitgevoerd door Nico van Rijnsburg, hier op Boere op Skop. Ja, nou gaan ons kyk, wat soek Ria op die swing? Ek sien Ria het intussen vanmiddag nou alweer op die swing gaan klim. Wat sy op die swing soek, weet ek glad nie, maar dit gebeur vanmiddag op die saterdag.

Maar ik hoop inderdaad, Ria had bijna lekker geswing daar. Dat was die Kanye Warriors Dance Orkest met Ria's swing. Swing een beetje nog, Ria. Swing, swing. Nou ja, nou vraag die Klipwerk Boerenorkest mij natuurlijk, wie se kind is jij?

0: laatste lekker dingetje geweest. Janse Boogie van Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ons laatste in een verdagse boeren op schop hier op jou gunsteling radio. Als er een handelsbreek neemt en daarna is het natuurlijk tijd voor Volume Winkel Samodijn, waar jij die spelers bepaalt met jouw liggie verzoeken naar 061-511-2602. Nou ja, die rugby, kom ons kijken een beetje vinnig daar. Die rugby, dat is Sharks tegen Leinster op hierdie stadium. Die Sharks tegen Leinster, die wedstrijd is zo'n 15 minuten uit. Geen punten nog aan beide kanten nie. So je weet wat met die wedstrijd gebeur. Dit is Sharks tegen Leinster en geen punten aan beide kanten. Maar dat is al wat die boerenopskopprogramma betreft. Ons doen het weer volgende zaterdag, maar dan tussen 5:15 voor 6. Luiger is ingeskakel, ons neem een handelsbreek. Daarna kom ons terug met Volume Winkel Samodijn.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloë. Dis Zero Derm met 'n X.

Paul is steeds voor volume winkel samen daar. En als je daar een keer wees, je hoort, weet je, nou gaan ons muziek maken. Net die rechte muziek voor die zaterdagavond, hoop ik, inderdaad. 061-511-2602, als jy dan een liedje verzoek het. Anders gaan jy met my kiezen tevreden met wees. Vroeger gepraat van die rugby, Sharks teen Leinster, en ek sien dat die Sharks het intussen nie punte aangeteken nie. Maar Leinster het wel, Leinster het 7. En die Sharks het geen punt in die wedstrijd in die 20ste minuut. Maar ja, so, Leinster wat gedruk het en oorgeskop het. Kom ons spring gauw weg met hierdie een. Ek dink jy gaan hou van hierdie een. Dit was op een stadium een van my groot gunstlinge. Ek hou van die ouwe Afrikaanse muziek soms. Meestal die tijd, ja, ek is lief van ouwe Afrikaanse muziek. Soos hierdie een van Ben E. Madison. Wil jy of wil jy nie?

Oh, lekker lang hier op Johanneslinger Radio. Dit is Volume van Gelsamendein op zaterdag die 3 oktober. Zo pas gaat, geen kosten, met hier is een mens. Dank voor alles daar, die Diana Boeta van Pietersburg. Hoop je te beginnen, Diana. Die rugbytelling, kom eens kijken weer. Dus die Sharks tegen Leinster. Die wedstrijd in die 29e minuut. Op een 30 verstreken. 7 voor die Sharks en 7 voor Leinster. Goed, dan komen we ons hier uit bij Alton Clarence. Kiezen van muziek altijd gevraagd voor Billy Idol's Money Money. Dan spelen we ons ook voor Bok van Black's Vodka en OJ. Geniet om, Alton.

Genade, hoe verlang ik nou daar naar Bloubergstrand? Dat is een mooi strand daar. Is een wit zand, je weet, en blauw water. Maar niet erg water om in te zwemmen. Kijk, dat water is koud, hoor. Bloubergstrand van Benny Madison, ook een van mijn gunstelingen. Ik is baie lief van hierdie oude muziek. En ik heb zo'n album, wel, op digitale platform van Benny Madison. Hier was Bloubergstrand van die album Groenkoringlande. Nou, Felix heeft hij is nu klaar gestort. Hij is nu klaar, daar, nee, hij is klaar die zwemmen wat hij geklim. En nu voel hij zoals een nieuwe mens. Wat voor nog zo'n stukje boerenmuziek? Nee, kom, ons maak nog zo. Dat is maar zaterdag. Ons kan ons dit doen als we willen. Is niet. Hier is mijn groot gunsteling. Dat is Nico Langeveld met zijn lange rol vastdraaien.

Kijk, manse voeten wil skyn staan, man. Is hier een type muziek waar wel een manse voeten gaan skyn staan. Je weet wat ik daarbij bedoel. Man wil dans, man. Het was Nico Langeveld, zijn langer of vastrap. Ik zie Desmond Wells daar van die Kaap. Heeft ook iets te zeggen over Blouwbergstrand. Kom eens horen, wat zing hij van Blouwbergstrand?

Maar ik heb nog een girls hand gevraagd. Of om haar hand gevraagd. Zoals die meeste Afrikaanse jongens van die verleden zei. Daar op Blouwberg strand niet. Lekker met Desmond Wells had het gedaan. En nu maak die man meer jaloers. Want je daar staan waar hij van praat op Blouwberg strand. En het is nou aand. En het is een lekker zomers aand. Dan zie je inderdaad, toen zijn we net hier gesing het, Tafelbergse luchtjes. Prachtige plek om te wees. Blouwbergstrand. Strand is wit, maar die water is baie koud. Dank je Desmond Wells. Ik denk dat sluit die episode af oor Blouwbergstrand. Anders ga ik nou heen weer krijgen terug Kaap toe, joh. Nou, DJ Felix of Philip het van mij gevraagd wat voor zijn Duitse nooi. Voor zijn Duitse nooi moet ik een Duitse liedje spelen. Die immer lacht. Ik heb die in hier zo die 2016 Radio Mix. Oh Philip, ik ga hem voor haar speel. En dan ga ik kijken. Ik is nog niet een Duitse muziekkenner, maar ik ga kijken. Daar krijg ik zo'n ander ene in diezelfde categorie. Om voor de andere geliefde van jou te speel. Hier is die immer lacht van Stereo Acts en Kirsten Ortner. Geniet dan.

Vandaag is ook Afrikaanse weergaan van daar een liedje met die naam van Asemloos. Hier was Duitse liedje Helene Fischer met Atomlos durch de Nacht. Speciaal daar voor Felix is zijn geliefde. Maar ons gaan nog een bonus Duitse liedje speel vanavond. Ik denk ons blij sommer zo op die Duitse noot. Kom ons blij op die Duitse noot voor nog een liedje. Hier in Volume Winkel Samadijn. Hier is een interessante liedje. Dat is een liedje van Matthias Reim. Matthias Reim, gespeeld A of M-A-T-T-H-I-A-S, Reim, I-R-I-M. Matthias Reim met Verdemd, ich lieb dich. Wat zou dit betekenen? Verdemd, ich lieb dich.

volgende zaterdag uitgespeeld wordt tussen 3 en 5 namiddag. En dan tussen 5 en 6, zoals gebruikelijk op een zaterdag. Boeren op Skop. Van 6 uur die avond af, jouw volume winkel Samadijn tot Skuins voor 8, zoals wat ons vanavond gedoen het. Maar natuurlijk ons eerste drie kwartier is ingeneem door een beetje boerenmuziek. So ek wou so ietsie van alles vir jou vanavond gee, terwijl ons nou nie baie tyd met mekaar gehad het nie. Maar dankie vir jou saamkuier, het was lekker saam met jou, ons maak weer so binnenkort. Ek is nou weer op die lig maandagmiddag, 4 tot 7, in die program Huisvaart saam met Hein. Nou morgenochtend om 7:45 jou sondagochtend eredienst, wat ook nie gebeur het laatst sondag nie, maar morgenochtend dan weer jou sondagochtend eredienst. Is ingeskakeld daarvoor. Maar ja, ek gaan jou groet en jou heerlijke aan toe wees. Ek hoop jy het een fantastische saterdag aan, die heerlijke nachtrus vir jou. Rus goed uit die naweek. Ek gesels by jou maandagmiddag om 4 uur. Ek speel vir jou uit met Jan Blom se Tangerine en Worsie Visser se Wiedersjaal. Tot wederom, van my kant af, mooi bly en bye-bye.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Op het berg in die nacht lee ons in donker en wacht. In die modder en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hul ons kan van. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

0: Heimbrücke.
1: Net die grootste van danstreffers op jouw gunstelingstatie.
0: Je luistert naar Sokkie. Tijd.

gevangen. Ons is nou op jitterdaad betrapt. Maar kan ons nie maar een plan maken dat ons toch jou lemoene zien? Iets voor iets. Ons sal jou ons pere wijs en wijs jou ons jou lemoene.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

0: Geen brieken.
1: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
0: Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.